hen. Zij moet naar de maan hen. Zij moet naar de maan hen. En toen moet je